0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. We kennen de finale van het WK voetbal. Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
2: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar. Heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.
0: Dit is Joe E.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Joe

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe 80s en...

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het Arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het Arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. In de tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af. Dit is Joe.

0: Genoeg Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze winkels gewoon open.

Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
2: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaalt. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje. Dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers. Toch als het over de films gaat, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Joe

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viske.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
2: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
1: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Tilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken. Nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen, maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. In Londen heeft de politie een man opgepakt omdat hij ermee dreigde politicus Nigel Farage van het rechtse Reform UK dood te schieten. Hij heeft dat op X gezet, vlak voor de lokale verkiezingen. De man is intussen weer vrij terwijl het onderzoek loopt. Vorige week werd nog een oud-politica van Reform UK bij haar thuis vermoord. En sport, Argentinië-Spanje wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien, langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
1: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plek. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Joe.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Joe 80's and

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen. In deels de Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is er kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren er in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD Works.
8: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
7: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
6: Dit is Joe E.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
3: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Joe

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goedemorgen. Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
2: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
1: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Deelse Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking, dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78, maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog. Dit is

0: Yes.
1: Bombi.
2: Morgen.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
7: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
8: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

sexy people.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Een goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
5: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
4: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar, over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
3: Dit is Joe.

0: Hoge Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy!
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannekes.
8: Pompie.
7: Morgen.
8: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe morgen?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
2: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te mij dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
1: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokken. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport, Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goethals.
3: Het laatste hupje klimmetje ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie. Bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de 5 de echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
1: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Joe E.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
3: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè? Bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neem jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
10: Een goedemiddag. Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
11: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
10: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Dat is een Italiaanse van 48 die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO Andrea von Boxberg vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt sportjournalist Maxime Goetals.
12: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
10: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland. Aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
9: Dit is Joe.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannekes,
3: Pompi,
2: morgen
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe morgen?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
8: Joe, 80's en 90's.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
2: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen. Omwille van het feit dat telkens die sluis open gaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
1: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar branden zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jelien van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in de set. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Joe

0: passie en avontuur en zo dichtbij. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visje.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: de Vos Lemmis.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
3: Joe, 80s and 90s.

0: van sta.
1: In je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al opwomverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een opwomverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
6: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis open gaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren. Dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
5: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
4: Dit is Joe

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
2: Ga niet alleen gaan zwemmen, leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. En per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dat kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
1: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
3: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
1: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK-voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
4: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
1: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Dit is Joe.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
5: Joe, 80s and 90s.

0: speciaal voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Een goeie avond. Een hat-trick voor Tim Merliers in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in een massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
3: Zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar toch wel echt klassewerk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. Er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Hij is eigenlijk wel de snelste.
2: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
4: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
2: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxy-gebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
5: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
2: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En Dance Festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Ede van op Tomorrowland.
6: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet. Omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
2: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
1: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
1: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Sparkoolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
7: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
6: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle en kan het zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week was Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
8: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
6: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. Meer dan 1 op de 4 scholieren die in Brussel in het middelbaar op school zitten, waren vorig jaar problematisch afwezig. Concreet missen ze meer dan 9 halve dagen. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. Dat blijkt uit data van een statistiekbureau in Brussel. In de hoofdstad verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. Vooral in de armere gemeenten van Brussel is dat probleem het grootste. En vreugde bij wielrenner Tim Merlier. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn 3e rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij had het voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
9: Ik was een betere doen dan de andere dan. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelen. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen gegeven heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
6: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
5: Dit is Joe

0: Yes.
1: Bumpy.
0: Morgen.
1: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe morgen?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten?
1: Een
0: kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Morgen is Gamma open tot 20 uur en van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Papa, wat is dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen winkels gewoon open.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
2: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoog risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
1: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. En dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
2: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jenno Berkmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Berkmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud Delis, Kean Uytenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
2: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles zowel administratief als op terrein laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
1: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
3: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
1: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daarvan kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Dit is Joe 80.